boven met z'n vriend. Die dag het aan gebreek, een perfecte brinkie ran. Een eerste storyboek verhaal. Die gasten is

Provence. Dus die kijkt dan wat voor de popoles. Van Stellenbosch tot Waarsprung, wat een groot woord. Dus dat je aan de stomer wat losloopt.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Op staantijd ontbijt op jouw stasie.

0: muziekprogramma wordt nu trots geborgen door Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Accurate op mijn pizza.
1: Accurate op mijn vlees.
2: Accurate op mijn boerenworst.
1: Accurate op alles.
0: Gaan krijgen Jimmy Sauce bij Spar. Mijn honden laak zelf die benen af. Jimmy Sauce!
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, bait, lekker.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie. Maar

0: Kom maak een draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof, banaan, my doof, doof, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie.
3: Jouw geselskap 24 ure dag, 7 dagen week. Op jouw stasie.
2: Jouw stasie, dat neem.

0: maak te smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons verhaal, vuur verhaal. Daar sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie welkom hier by Varipad, lekker om saam met jou te wees, it's Thursday, the 28th of May, baie welkom. Alles met die komplimente van Namibian Kleding Agency, ons help jou graag oor die grens van Namibie van Suid-Afrika af. Ek hoop jy gaan lekker saam met ons keier, een krachtprobleempie wat vinnig ingespring het hier in ons atelier in Perro, andersens alweer uitgesorteer, gauw vinnig ingeplak by die inverter en vrachtjes waar toe ek dit gedoen het, toe kom die kracht aan. So, dit was letterlijk vir 10 minute af gewees. Ongelukkig, ons WhatsApp-lijn wat verdwijn het as gevolg van die kracht story. Ons gaan maar op TikTok werk en so saam keier. So, ek hoop, jy gaan dit geniet soos wat ons het geniet. Kom, ons kyk gaan na jou weersake vanmorgen.
3: Jou stasie weer.
2: Right, dus loop gaan na die weersake, wat het morgen is, die 29ste mei, vrijdag, Pretoria 10:25, heerlijke sonskyndag, Johannesburg 8:23, sonskyndag daar ook, Kaapstad steeds bewolk met sonskyn op 20:13 in die ochend, Durban, waar die kooklas stijgt het op 25, sommer lekker dag steeds bewolk, daar 19 grade in die ochend. Bloemfontein, ijsige koue op 6 grade, maximum 22, heerlijke sonskyn, en soek in Polokwane 7:23. Appington morgen, amper in die 30, 7 tot een maximum van 29. Bewolk met reën in Port Elizabeth op 20 grade, 14 in die ochend, en Oos-London, diezelfde bewolk met lichte reën op 21, 15 grade in die ochend. Daai het hier het Kaapstad morgen, 20 grade.
3: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency.

Nou ja, toe tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeier en een heerlijke donderdag. Ek hoop by jou donderdag, gaan asemroemend wees. Vanaand steek ek een vuur aan, een stukkie steek op die kole met een lekker betuig te byk en biekie en so aan. So ek hoop jou vuur brand ook vir my, Royce, een heerlijke donderdag vir jou en mag jy geseen en gebles wees en daar waar het koud is, bly asjeblief warm. Sien jy morgen, cheers.

0: XFM, nieuws.
1: Onze hartelijke goedemorgen. Jij is ons kankel op Arctis FM, jouw stantie in Riebeek Valley Radio. Dit was zo pas 4 uur en het is tijd voor jouw nieuws.

De randse verhandeling tegenover die dollar staat thans op 16.33. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond, 21.90. En die euro, 19 rand om precies te wees. Die prijs van goud is thans $4,429, 75 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $96.16 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 4 uur op Party FM, jou stansie en Riebeek Valley Radio. Je hoort weer nieuws vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.

Hartelijk goedemiddag aan jou, 12 minuten na 4. Bye, welkom bij Harties FM, die radiostatie waar ons dingen anders doen. Ook welkom op die zenders van jouw statie. En welkom aan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat saamkuier vanuit Riebeek West in die Weskaap. Nou ja, ons hou jou geselskap tot skyns voor 7 in die program. Ons vat jou huis toe, soos elke weeksdag tussen 4 en 7 namiddag. Om 4:30 het ons woord draai. Moet nie vergeet nie, ons het ook een verjaardag keerspel vanmiddag om 4:45, een baie groot internationale kunstenaar wat vandag verjaar. 5:00 het ons weer vir jou nuus met die streeks weer direct daarna en die wenner van Woordraai se keuse van musiek. En dan het ons vir jou tussen 5 en 6 vanmiddag die motorprogram in Rad, wat betrots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Net voordat ek dan verder gaan met die program, onthou dat vanmiddag se program, Andrew, is nie vanmiddag hier nie. Ons gaan vanmiddag interessant genoeg gesels oor baie speciale aanbiedinge wat daar by die Hatfield Motor Group is, maar ons gaan bykie vanmiddag praat oor die brandstofprys en elektrische voertuie. Spesifiek daar die wat jy kan bekostig onder andere en wat jou een merk gaan maak wanneer het kom by die nieuwe brandstofprys. Brandstofprys is een groot uitdaging vir baie Suid-Afrikaners en dit ontmoedig ons om die pad te vat, kan ek amper sê. So, ons gaan vanmiddag bykie daar oor gesels oor die brandstofprys en voertuie wat in daardie verband beskikbaar is, wat meestal elektrische voertuie is, hoofsaaklik, maar ons gaan jou mening ook vraag. Jy is baie welkom om deel te neem en jou mening met ons te deel tydens die program. Ek sal weer ons WhatsApp nummer gee 0615112602. En daardie program dan, tussen 5 en 6, gewoon ek so net na die handelsbreek, begin ons daar 4:45, tot en met 4:45, die program in Rad, wat betrots moontlik gemaakt word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En al om 6:00 vanavond het ons laatste nuusbulletin en ook jou nationale weer. So gepraat van weer net na die 5:00 nuus, kyk ons na die streekse weer, en dan is gesê net na 6:00 vanavond jou nationale weer en reisigers weer vooruitsigte. Maar ons gaan net gauw vinnig een draaikje maak by die marktplek, dan wil ons gewee een vinnige handelsflits deurgee, die rekeninge betaal, en daarna dan maak ons nog muziek. So gereed gesê het om 4:30, moet nie vergeet nie, is dit tyd vir woordraai.

is amper tyd vir woorddraai, jou muziekspeletjie hier op Barties FM, en wat natuurlijk ook vanmorgen, want door die uitsending is ook rechtstreeks op jou stasie in Riebeek Valley Radio. Maar kom ons neem een vinnige draaitje daar in die 70er jare, hierdie in langlaas gehoor David Essex met Hard Love, en dan Chris Andrews met Yesterday Man, want daar was daar enig iets op die paai gebeur, jy weet waar my te kry, 061-511-2602, kom ons waarski ons aan die pad gebruikers, tot en met de tijd is vir woorddraai, hier is David Essex en Chris Andrews.

Wel, het is... Dit was dan vandaag se woorddraaier. Ons nog een liedjie speel. Is die finale een gewoonlik daai aankondiging van die wenners. Dis 20 minute gewees. Dis 19 minute voor 5. En ons het net een deelnemer vanmiddag gehad. En ons wenner, hy somme met die eerste probeerslag ook reg. Daar uit Namibie uit. Hy het gister ook gewen en vandag doen hy dit weer. Wel gedaan. Twee in een reis sover vir jou, Johan. Johan Nagel, daar van Namibie, wat sê hy, die woord wat ons soek vanmiddag, is natuurlik aarde. Dis die planeet ook waarop ons woon. Dis deel van die heelal, dis die aarde, ne? Want nou daar die eerste liedjie van Kurt Darren, gelukkigste man op aarde, en toe het ons gehad, Willem Botha, met die enigste man op aarde. Ja, kom ons luister na ons laaste liedjie in vandagse woorddraai, Johan, wat kan kies wat hy graag wil hoor, ons speel het net na 5. Hier is Manny Jackson, met Hemel en Aarde, daarna neem ons een handelsbreek, en dan kom ons terug met verjaardag Keerspel.

0: Oh, is die prachtige lange dag van die Lemmy Brothers, Rocky Road Blues. Ik hoop dat ik het recht had daar. En dat was die Lemmy Brothers Band met Rocky Road Blues, aangevraagd door Johan Nagel van natuurlijk Namibia. Johan is ons winner van vandaagse woorddraai. Nou goed, het is nou bijkans tijd voor handelsbreek. Daarna is het tijd voor een rat. Jouw motorprogramma wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hetfield Motor Group rated number one in service. Net goed vinnig, die weer, die streeks weer. Ons gaan daarna kyk, maar ons gaan het laat oorstaan net tot na 6 vanavond. So, as jy wil weet wat in die streek gebeur by die weer aan betref, jou nationale weerverslag, ons gaan al twee saam doen, net na die 6 uur nuus vanavond. Ek wil baie graag hê dat ons moet aanbeweeg met die program, so ek dink ons gaan 'n vinnige handelsbreek neem, en dan kom ons terug natuurlijk met inraad. Jou motorprogram, so gesê het, wat betrots moeilik gemaakt word deur die Hetfield Motor Group, rated number one in service. Lang net gauw vinnig, voordat ons daar uitkom, weer vir jou nie die temperatuur gee vir Hartbeespoort en ook die hoofdcentra van môre, en dan gaan ons aan beweeg. Nou, Hartbeespoort môre vrijdag, een maximum van 24. Môre is vrijdag, nie? Goed, kom ons kyk gauw vinnig na die ander streke, se maximum temperatuur van môre, dit is belangrik. Ons kyk na die weer daar in Brackenfell. Morgen vrijdag 10, maximum 21 gedeeltelik bewolk. En dan het ons ook vir jou die weersituasie in Riebeek West. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, daar by julle ouwens vrijdag morgen 9, minimum 21, maximum gedeeltelik bewolk. En dan het ons uitgebreide weerverslag vir jou, wat ook streeks weer insluit vanavond net na die 6 uur nuus. Goed, kom ons neem 'n handelsbreek en daarna is dit natuurlijk tyd vir jou motorprogram, inderdaad, wat betrots moeilik gemaakt word deur die Hetfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust. Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. In Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hetfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hetfield Motor Group, rated number 1 in service.

Zo'n schakel bij Harties FM. En dan ook op jouw statie in Riebeek Valley Radio. De 17 minuten, bijkans 18 minuten na 5. Het is tijd voor een rat, jouw motorprogramma. Wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Vanmorgen in die programma met ons een beetje gesels. Ik wil jou uitnooien vanmorgen om deel te nemen. Jij mag voor ons WhatsApp en RDS stuur, jouw mening deel. En ook jouw vraag als jy wil. Ek gaan kyk wat ek kan doen om jou te help om het te beantwoord. Maar ek gaan aan jou een baie interessante vraag raak. Hoe het die brandstof en hoe doen die stijging in die brandstofprijse tans met jou zak? Met andere woorde, wat er invloed het op jou financiële leven, die nietste brandstofprijs, wat alweer hierdie komende juni maand nog verder opgaan? Ek het vinnig gekyk. Ek gaan vinnig vir jou die volgende gee. Motorists are facing an unexpected rise and expected price increase of roughly 1.50 to 1.56 per liter. Wel, dit is nog 1.56 per liter meer hierdie komende maand waarin ons nou is. Dit is wat tans beraam word, of tans verwag word. Die prijs van diesel, wat natuurlijk laas maand met bykans R5, bietjie meer is R5 per liter op is, wat ook aansienlik weer eens kan stijg, plaas motoriste in een baie moeilike positie. En ek wil by jou weet hoe dit jou sak raak. En wat ons kan doen saam om dit te probeer die hoof bied. Ek weet nie of mense regtig dit totaal die hoof kan bied nie. Maar ons gaan vanavond of vanmiddag dan eerder praat oor voertuie, want die Hatfield Motor Group vir jou bied. En wat daar buitenkant is om vir jou te help met die brandstofpryse. Dit is soos elektrische voertuie. Onder andere, ons gaan een bykie vanmiddag gesels oor die BYD. Die Build Your Dream voertuig. Dan so 'n paar karaktereigenskappe van hom vir jou uitlig en dan kan jy miskien ingeligte besluit maak om die Hatfield Motor Group te kontak en te sê maar, ek wil graag getoetsrit hê met die BYD, kan ek met hom gaan ry? Saam met iemand miskien gesels dan so 'n bietjie motorsake met die mense van die Hatfield Motor Group. Hulle is altyd meer as bereid om jou te help.

Je zijn een schakel bij een rat, je moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Ik praat moederzaken vandaag en hier die programma, wat natuurlijk moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service. En voor ons geef je een paar interessante inlichting deel, al die contactbezonderheden, maar nou, ons het gezien, ons gaan een beetje gezien over die nieuwe brandstofprijs en die brandstofprijs wat weer opgaan. Als we eens kijken naar hier die komende maand, weet iedereen 50 tot iedereen 56 per liter. En dit gaan invloed hebben op jouw zak. Ik kan dit voor jou waarbaar. Nou, conversely, diesel is currently projected to see significant price decreases. Can you believe this? Ranging between R2.14 en R2.94 per liter. Zoals jij dieselvoertuig rijdt, is die goede nieuws daar dat die brandstofprijs verlaagd kan worden. Of die prijs van diesel dan eerder verlaagd kan worden. R2.14 en R2.94 per liter onderscheidelijk. En dan natuurlijk gewone brandstof, 95, 93 octaan, wat opgaan met onderscheidelijk R1.50 tot R1.56 per liter. Maar als gevolg daarvan, baie mense wat deesdae elektrische voertuig oorweeg. En ons het vir jou een vanmiddag wat ek aan jou wil voorstel, en dis die BYD, Build Your Dream, elektrische voertuig, beskikbaar by al die verskeie takke of onderscheide takke van die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Nou kom ons geef jou een beetje inlichting, so paar interessante karaktereigenskappe van hierdie voertuig, wat vir jou gaan miskien motiveer vandag om iemand te kontak daar by die Hatfield Motor Group om dan 'n toetsrit te bespreek en te gesels oor die betrokke voertuig. Now, this vehicle was founded in 1994. BYD is a high-tech company devoted to leveraging technological innovations for a better life. After more than 31 years of rapid growth, BYD has played a significant role in industries related to electronics, auto renewable energy and real rail transit. And with a focus on energy acquisition, storage and application, BYD offers comprehensive zero-emission new energy solutions. Nou, ek moet dit vir jou sê dat meeste van die taal wat ons vanmiddag praat, gaan in Engels wees, want dit is die motortaal. Motortaal die is daar, is hoofsakelijk Engels aangedrewe. Nou, as of April 2025, BYD's new energy vehicles have established a presence in more than 100 countries and regions worldwide. Guys, this is exceptional. They call it the new energy vehicles. Now, let me give you some interesting information here. BYD has developed the Blade battery, all right? This is what it's called. The Blade battery and dual-mode hybrid power technology, accelerating the once-in-a-century transition from fossil fuel-powered vehicles to electric vehicles. So, my mense would say, ek oorweeg dalk om so voertuig aan te skaf, en sodoende kan ek die brandstofpryse wat so opgaan, a bikkie, singlesman say, let's beat it, you know? Now, the Blade battery, let's talk about this battery, because this is what the BYD vehicle is all about. This vehicle connects them to electricity. Well, when I say the battery, the BYD Blade battery, is dit wat saak maak wanneer het kom by elektrische voertuig, vooral in die BYD voertuig. Now, the Blade battery is the only power battery that has safely passed the nail penetration test. The compressive strength can reach 45 kN, which is equivalent to a 45-ton truck. Yeah, that's quite interesting. Blade battery also allows BYD Han EV a range capacity of 372 miles, which is to be extended to 434 to 497 miles in the future. This is exceptional. An ultra-long warranty, listen to this, guys, an ultra-long warranty of 8 years or longer and 310,685 miles or even up to 621,371 miles. This is the guarantee of this battery. And on top of that, it's got ultra-high charging capability. It only takes 33 minutes to charge the battery from 10% to 80% with a maximum instantaneous discharge power of 363 kilowatt. Dan wil ek bykie gesels, hier is een baie interessante eigenskap van die voertuig. Het staan bekend as, nou weer eens, ek sê die motortaal is Engels vandag. DMI Ultra Low Fuel Consumption. This is what this vehicle is all about, the BYD. DMI Ultra Low Fuel Consumption. This means the vehicle is fast, 2 to 3 seconds faster than full combustion engine vehicles of the same class in terms of a 0 to 662 miles
per hour acceleration. So it's definitely fast. Fuel consumption of power loss as low as 3.8 liters on 62 miles. Very quiet, tranquil, and definitely very smooth with its electric control and giving you smooth stability. Hier is 'n ander interessante eenskap van hierdie voertuig. Hulle noem dit die DMP Superpower. It's the 0 to 62 miles per hour acceleration in 4,5 seconds, guys. Ons gaan nog 'n bietjie praat oor die BYD. As jy vra my asseblief, ons kan ook vir jou sê, jy kan inligting natuurlik gaan kry by die Hatfield Motor Group se webtuiste. Iemand daar gaan kontak by BYD. As ek vinnig net hulle webtuiste kan oopmaak hier, ek wil gou vinnig kyk, onthou dat die BYD voertuie, as verskeie takke, want hierdie voertuie natuurlik verkoop. New BYD cars are for sale. Explore a smarter, greener way to drive. That's what they call it. You can explore a smarter, greener way to drive with our cutting-edge range of BYD cars for sale. En dan soveel modelle. Ons gaan na dit ook kyk. Maar ek dink, kom ons neem het gevindige muziekbreek en dan kom ons terug met al die takke van BYD tans beskikbaar recht oor Suid-Afrika.

We zijn als kankel bij aan de rand. Je moederprogramma, wat me trots moeilijk gemaakt wordt. Hier die Head of Murder Group rated number one in service. Is 20 minuten voor 6. Kom ons begin samenvat. Ik heb jou zoveel dingen gegeven rondom die BYD-voertuig. Maar jij moet hier die voertuig zelf ervaren. Gaan kijken dan. Gaan contact iemand daar bij die Hetfield Murray Group. Ik geef voor jou vinnig net al die verschillende takken. BYD is in Bramfontein, hij is in East Rand. Ik zie naast een BYD in Menlyn, een BYD in Midrand, een in Woodmead, Westrand, as ook Rivonia. En als je op die webteis te gaan bij hetfieldgroep.co.za, dan krijg je onder die verschillende dealers daar, onder BYD. Klik op BYD, dan ga je naar die nieuwe BYD's Cars for Sales toe. En dan krijg je al die verschillende verschillende voertuigen. Oog, hier is voorbij. Ons gaan niet allemaal bij allemaal in combinaties. Die Cillian 5, die Shark 6, die Cillian 6, die Atobi. Elke in het prijsverschil. Maar innoverende voertuigen. Wat specifiek bedoeld is om voor jou te helpen. In een tijd zoals hierdie, waar brandstof ontzettend duur geraakt. En nog duurder gaan raken. Met tijd. Zo ja, elektriciteit en elektrische voertuigen is die antwoord. Dat is natuurlijk hetfieldgroep.co.za. En daar krijg je al die inlichting wat je nodig hebt. Ons maak goed draaikie op die Hetfield Motor Groups Facebookblad. Want je kan ook daar gaan volgen. Daar is bij interessante inlichting. Die Lipas Waterfall wat nou bekendgesteld is. The keys are ready. And the driver's seat is waiting for you. Our team at Waterfall is unlocking the doors to the future of driving this Saturday for our exclusive test drive event. Now, don't just watch a breakdown the features on your screen. Come and experience the uncompromised comfort, five-star safety, and head-turning design language right on the open road for yourself. Now, hierdie voertuig, die Lepas, het onlangs deel geword van Suid-Afrika's Hetfield Motor Group. So, gaan kyk gerus daar. Dis by 41 Ridge Road, Warner Valley in Midrand. Hierdie komende Saterdag. Ik noem het weer, dus 41 Ridge Road. Het is gemakkelijk het recht daar. Dus die Ridge Road wordt gespeeld R-I-D-G-E. Warner Valley in Midrand. Dan maak ik het draaien op die Hetfield Motor Group's Facebookblad. En gaan volgen het daar. Je wordt in kennis gesteld van elke lieve ding wat daar gebeurt. Als ook zie ik thans wat hulle noem posten beschikbaar. Werksgeleendheden beschikbaar. Bij die Hetfield Motor Group. We're hiring new vehicle sales executive BYD Midrand. Can you believe this? Is looking for a confident and a driven new vehicle sales executive to join our growing team. Guys, kom ik zeggen voor jou, als jij ondervinding hebt in voertuig verkopen en je zoekt een werk in een geleendheid zoals hier is jouw kans om te doen. Ons het reeds gezegd, BYD en elektrische voertuigen is die toekomst. Met die prijzen van brandstof. So, je gaat wel heel moeilijk daar een slag om bij van die voertuigen verkoop te krijgen. So, gaan doen aanzoek, gaan kijken daar op de Facebookblad. Dus die BYD in Midrand, waar dan zo iemand zoekt. A minimum of 3 years proven vehicle sales experience. Strong communication and registration skills. Target driven and self-motivated. Ik ken het zo een paar van die benodigdheden wat je dingen moet hebben, wat je moet hebben om te kunnen aanzoek doen. Ik zie nu ook dan GWM Menlyn. Is looking for a driven, pre-owned sales executive to join the high-performing team. Aanvolg hulle gerus daar op Facebook.

Wel, dit was dan vandaag de uitgave van een rat. Je winterprogramma wat weer trotsmundig gemaakt wordt door die Hatfield Burger Group. Rated number one in service. Ons maakt volgende donderdag weer zo tussen 5 en 6 namiddag.

0: Van mijn kant af, wat hier programma betreft, is het groetnis. Tot volgende week een donderdag met nog een uitgave van een rat. En met trots bundelijk gemaakt door die Hatfield Murder Group rated number one in service. Net hier op je gunsteling radiostatie Harties FM, maar ook gezamenlijk op natuurlijk die statie, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Groetnis, tot volgende week.
1: Jouw wekelijkse motorinlichting inspuiting. In rat. Voertuignieuws, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavonde tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.
2: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
3: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
2: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat helpt met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Het normaliseer ook jou pH-vlakke.
3: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
2: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Ons gaan ook een bykie meer uitbreid en kyk vinnig na die situasie wat die streeks weer aan betref. Ek het beloof, ons sal bykie meer in detail daarin gaan, aangezien ons die regte streeks weer gehad het net na 5 nie. So, kom ons kyk gauw vinnig wat die weer behels vanmorgen, maar ook vir die streek. Goed, Hartbees Poort Noordwes, morgen vrijdag 10, maximum 24. Lekker dag, morgen steeds in die warmere kant. Vandaag was nogal, ek dink op een stadium 26. Dan saterdag 13, maximum 23, gedeeltelik bewolk. Hier in Hartbees Poort, sondag 12, maximum 22. En dis die situasie wat Hartbees Poort aan betref. Dan Pretoria morgen 10, 25, Johannesburg 8, 23. Lekker sonskiedag, Kaapstad 13, 20 en Durban 19, 25 met reën. Bloemfontein, een minimum van 6, maximum 24. En dan Polokwane 7, maximum 24. Appington 7, 28. Port Elizabeth morgen 14, 20 met reën. Ook reën weer wat verwacht word vir Oos-London, 15, maximum 21. Die luisteraars van jou stasie wat saamkuier vanavond, hier is jou weer vir die naweek wat voorlê. Morgen 10:21, gedeeltelik bewolk. Dit lyk nie vir my, daar is reën hierdie naweek nie. Saterdag 9, maximum 21. Sondag, een lekker dag, sondag, sonskindag hier in Brackenfell. 11, maximum 24. Dan daar in Riebeek West, lyk sake so. Vinnig vir jou gee, vrijdag morgen 9, maximum 21. Saterdag 9, maximum 21. En sondag ook 10, maximum 24, een heerlijke sonskendag. So, heel wat warmer naweek wat verwag word, vooral sondag, ook daar in Riebeek West. Al is dan al wat ons weer aan betref, dit is jou reisigers weer, nationale weer en streeks weervoorspelling, alles in één. Kom ons maak een draaikie by die marktplek, ons neem een vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met Kurt Darren, sy goeie ouda.
1: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a-

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Rassie, welkom by jou stasie, stasie waar jy saak maak, saam met my Benny B. Ons is besig met die Benny B show en dit was Joe Satriani daar gewees met Summer Song. Ja, lekker muziekie. So, jy gaan definitief nog rock hoor op hierdie show, dis tot 9 uur vanavond, en maar allerhande 80, 70s en 90s muziek. Ja, dis basis muziek wat ek van hou, wat ek vir jou gaan speel, en jy is welkom om my versoekie terug as jy belangstel. So, en dan het ons natuurlijk ook nou ons Riddle Raisel, wat ek nou nog gaan verkend maak vir jou, want soos weer gesels, so oor twee liedjies, gaan ek weer vir jou een bykie meer daarvan vertel, en dan het ons ook ons mini-concert in die omgeving van so 10 voor 8 het ons een mini-concert van Chris Rea, die Britse sanger en gitaarspeler, en dan gaan ek jou bykie meer van hom ook vertel, en so aan, maar nie, in die meantime luister ons na ZZ Top, Planet of Woman.

Hy sê, jy's by jou stasie, die stasie wat waar jy saak maak. Ek is Benny B en ons is besig met lekker musiek hierso. Dit was Cheryl Crow gewees daar met If It Makes You Happy. Jock sê hierso op die TikTok, hy sê vir my, hy lees daar, sy was een van Michael Jackson se background singers gewees voor die tyd. Toe praat ons bykie so, ja, daar is die hele paar sangeresse wat begin het dier background singing te doen, en ek weet ook van, ek meen soos The Police, daar so het Sting daar so een song saam met, Sting het saam met Dire Straits, MTV, het hy daar so saam opgetree, daar is hele paar kunstenaars wat so saam met mekaar of background singing doen, waar maar is kunstenaars in die reg. Maar in elk geval, ja, Cheryl Crow gewees daar so. Kom, ek vertel jou gauw van ons mini-concert, hier in die omgeving van 10 voor, gaan ons mini-concert hee van Chris Rea, die Britse gitaarspeler, bekend vir sy rasperstem en slide-gitaar, vooral, hy is goeie slide-gitaarspeler, en hele paar interessante feite wat ek daar so vir julle gaan vertel van Chris, en dan natuurlijk het ons raaisel, kom ek gee sommer die raaisel vir jou om mee te begin, dit is een Afrikaanse sinnekie, dit sê iets van die kunstenaar en iets van die liekie, so ek wil weet, wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam, en die raaisel gaan so as volg, Terry kry nie asem nie, Terry kry nie asem nie. So vertel my, dan kan ek jou ook nog een ding sê, hy kom uit een bekende, hy was, die specifieke liekie was gefuture in een bekende film ook gewees, in een bekende film. So, Terry kry nie asem nie, let weet my daar, wat denk jy, wie is Terry en wat is die liekie se naam? Hier so is Eddie Rabbit, hy hou van reen.

tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt, door die nacht.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: jouw start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw start.
3: Muziek. Zoals jij daarvan houdt.

0: Turbo Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoofsen staan.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: bak gaat. Maar als bak gaat hier op verschaat. Hey papa. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschaat.
1: Krijg hem, kap, kap, kap, kap.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou